meer weten. Hier kunt de zijn, zo vreest mij of nog was, gaan in het zeggen.